0: tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power 5. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power 5.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Nieuwsradio. Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, die al in vergevorderde staat van ontbinding is. Het dier mist de kop en staart. Het is voor het eerst sinds 2000 dat op Vlieland weer een dwergvinvis is gevonden. In 2024 spoelde er een aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Servië vraagt nu toch hulp van de Europese Unie bij het bestrijden van een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Belgrado. Eerder had Servië Russische steun ingeschakeld en Europese blusvliegtuigen afgewezen. Verschillende EU-landen sturen nu blushelikopters, brandweerlieden en bluswagens om te helpen. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen na een onderzoek naar omkoping bij bouwprojecten. Het Openbaar Ministerie kwam begin vorige maand met nieuwe informatie, waarna het ontslag volgde. In het onderzoek zijn inmiddels 6 bedrijven en 11 mensen, onder wie 3 oud-ambtenaren, verdacht. Popster Madonna heeft op het Griekse eiland Corfu een politieke rel veroorzaakt rond haar 68ste verjaardag. Een parlementslid stelde dat omwonenden in het dorpje Kouramades zou zijn gevraagd hun ramen te sluiten voor Madonna's privacy, waarna een minister reageerde op sociale media. Of Madonna zelf op de hoogte is van de discussie, of het verzoek van haar kwam, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droge perioden krijgen de overhand. Het is maximaal 18 tot 20 graden. Plaatselijk komt er vanavond nog een lichte bui voor. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakkan-Baru-spoorweg bij het monument op landgoed Brombeek. Voor het eerst woonde de Japanse ambassadeur de herdenking bij en legde hij een krans namens de Japanse ambassade in Nederland. Ook de 102-jarige Ed van der Locht, de laatst levende Nederlandse dwangarbeider aan de spoorlijn, legde een krans. Canada voert vanaf 8 september importheffingen in op verschillende producten uit de Verenigde Staten, als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op Canadese producten. De nieuwe Canadese heffingen gelden onder meer voor zuivel, staal, elektronica en landbouwproducten. Details over de tegenmaatregelen worden later bekendgemaakt. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech, waarna zij te voet hulp gingen zoeken bij een temperatuur van meer dan 47 graden. Parkwachters troffen de man na een zoektocht dood aan in de woestijn. Syrië heeft een Israëlische luchtaanval in de buurt van Damascus veroordeeld, waarbij volgens het Syrische regime een civiel voertuig werd geraakt en meerdere mensen gewond raakten. Het zou gaan om de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël stelt dat bij de aanval een terroristisch doelwit werd aangevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In Arnhem is de 59e herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: als het niet zo is.
1: Knetter hard over je speakers. Over je speakers. Speakers. Speakers. Speakers. 24/7 online. It's Power of M.
2: In mono of kamerbreed stereo.
3: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: It's Power FM.

0: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezel in te kruipen.
1: Olé, ola.
0: Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen.
1: In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hoorde Phil Collins met In The Air Tonight op de zondagmorgen. Zowat 10 uur.
1: Goedemorgen. Morgen. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Power FM. Met de Graaf in de morgen. Hits Power FM.
0: Ja, we gaan verder met Rutger van Barneveld. Zoele zomernachten. Dit is Hits Power FM. En ik zou zeggen een goede morgen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Syrië zegt dat bij een Israëlische aanval nabij Damascus een civiel voertuig is geraakt en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het is de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week, na eerdere luchtaanvallen op een militaire basis in het noordwesten van het land. Israël bevestigt de aanval en stelt dat een terrorist doelwit was. In Arnhem is de 59ste herdenking gehouden van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakambaru-spoorweg, bij het monument op landgoed Bronbeek. Voor het eerst was de Japanse ambassadeur erbij aanwezig en legde namens de ambassade een krans. Eregast was de 102-jarige Ed van der Locht, de laatste nog levende Nederlander die dwangarbeid verrichtte aan de spoorlijn. Denzel Dumfries heeft zijn debuut voor Real Madrid bekroond met een overwinning op Espanyol, dankzij een winnend doelpunt van Carlos Espi in de slotfase. Het duel betekende ook de terugkeer van trainer José Mourinho bij de Spaanse club, sinds zijn vertrek in 2013. Dumfries werd na 80 minuten gewisseld en is de 9e Nederlander die voor Real Madrid speelt. In het Amerikaanse nationale park Death Valley in Californië is een Franse toerist overleden door de hitte. De 68-jarige man kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ging te voet hulp zoeken, waarna hij na ongeveer 2 kilometer bezweek. Parkwachters vonden hem dood nadat zijn reisgenoot hulp had ingeschakeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: hoorde Yoko Beats Inside My Soul. Dit is de weekschijf bij Hits Power FM.
1: Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.
0: Ja, het is zondagmorgen, 9:55. En ik werd vanmorgen wakker. Ik denk, wat gaan we vandaag eens doen? We gaan lekker een fietstocht maken. Dit is Chaka Khan en Ain't Nobody.

0: Je hoorde Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Zoals ik net al zei, we gaan een fietstocht maken. Waar naartoe? Weet ik nog niet. Ik laat me natuurlijk verrassen.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: It's Power FM.
1: Power FM. Met de Graaf in de morgen.
2: It's Power FM.
0: Ja, we gaan verder met Wesley. Wesley Bronkhorst, Amal.

0: Je hoorde Highlight met California. Een nummertje uit 1977. Ik heb nog één van 1977.
1: It's Power FM.
0: En je hoort het al. Dat zijn de Guys and Dolls. You're My World.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar, wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Nieuwtje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar, wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar. Wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

Ten tweede maal is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Freedom 250 Grand Prix door het centrum van Washington DC vormt de afsluiting van de evenementen rond de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Conservatoren van musea maken zich zorgen over trillingen door de raceauto's die mogelijk schade aan kunst en erfgoed kunnen veroorzaken. De National Gallery of Art heeft uit voorzorg maatregelen genomen. Het Smithsonian Instituut heeft dat niet gedaan. De grootste diamantmijn van Zuid-Afrika sluit voor 2 jaar, wat volgens De Beers een reactie is op de langdurige terugval in de markt voor natuurlijke diamanten. In Antwerpen daalde de handel in diamanten vorig jaar met 22%. Ongeveer 20% van de wereldwijd verkochte diamanten komt inmiddels uit fabrieken, vooral uit China en India. Reinier de Ridder heeft zijn eerste partij als lichtzwaargewicht in de Ultimate Fighting Championship gewonnen. De 35-jarige Nederlander versloeg Roman Dolitse uit Georgië in Sacramento door hem in de eerste ronde tegen de grond te werken en af te maken met stoten. De Ridder is sinds 2024 actief bij de UFC. Iraanse hackers hebben vorige maand 4 dagen lang een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd met een cyberaanval, meldt The Telegraph. Tegelijk waren er cyberaanvallen op watervoorzieningen in 12 Amerikaanse staten, waarbij ongezuiverd grondwater in leidingen terechtkwam. De Britse inlichtingendiensten en FBI zijn betrokken bij het onderzoek naar deze incidenten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft eerst nog met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams, een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:45 in de middag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Grossglockner en overleed ter plekke. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1.200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4.000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams, een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:45 in de middag. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1.200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebeer, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1 miljoen 200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Großglockner en overleed ter plekke. De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams, een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:45 in de middag. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het noorden heeft met een enkele bui te maken, maar in het midden en zuiden is het droog met wolken en zonneschijn. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond lossen de buien op en is het tijdelijk droog. Vannacht zijn er opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland. Hitsepower.
2: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
3: Luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuw uur hitzoeker op jouw favoriete radiostation. En voor dit uur heb ik de hitzoeker gevraagd, kom eens zelf met een leuke storyboard met jouw nieuwe AI-functionaliteit. En de hitzoeker bedacht voor mij, dansbaar. En we beginnen met de Jackson 5. Alsof dat niet dansbaar is, zeg. Oudje. ABC.

lekkere dansbare muziek in dit uur hitzoeker op jouw favoriete station. En er hoort ook bij Brooks & Dunn. Good Scooting Boogie. Wel een beetje line dance hoor.

was even lekker rock'n'rollen op de Bird Dance beat van Thrashman. Deze mag er ook wezen hoor, op de dansvloer met de Fat Boys. Louis

0: was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muzikale inspiratie hebt.
1: En in dit uur dansbare muziek. En er hoort natuurlijk ook onvervalste soul bij. Bobby Womack heeft niets te maken met Womack en Womack. Scoorde goed in Amerika. Yeah!

Casanova, de dames van Love. En die zijn toch wel groot geworden in die Van Oekels discohoek. Met Valdolala, volgens mij. We blijven nog even in Nederland. We gaan naar Limburg. De band Rowan Hazen, die weet wel een feestje te bouwen. En dit is een iets minder bekende van hun. Maar wel eentje die ik heel graag mag horen. De neus omhoog.

vleugje country. En vooral een hele grote vleug Limburg, Rowanezen. En van die vleug gaat Limburg over naar de Simple Minds.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En dit is een heerlijk dansbaar nummer van Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Cherchez la femme. Dat was wel een van mijn favorieten in die tijd. Lekker relaxed. Af en toe kwam het voorbij in de disco.

En zo gaat de LP-versie nog wel even door. Cherchez la femme. Dr. Buzzard's original Savannah Band. En de hitzoeker bedacht hem op basis van dansbare muziek. En deze ook. ZZ en de Maskers.

dansbare muziek. Ja, en dan is het logisch dat Hitchhiker komt met Donna Summer Hot Stuff uit 1976. Welke discotheek draaide dit nou niet? En anders deze wel. Uit die bekende dansfilm Saturday Night Fever zijn dit de Bee Gees. Staying Alive uit 1978.

Terug op jouw favoriete radiostation zit er bijna op. We gaan afsluiten. Ik heb tijd voor nog een hele mooie uit de jaren 70. Veel gedraaid in de discotheken natuurlijk. Earth, Wind and Fire. Misschien wel een van de lekkerste van ze. Fantasy. En ik zeg tot volgende week. Dezelfde dag, dezelfde tijd. Bye.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. In Australië is voor het eerst vastgesteld dat een zoogdier, een Australische zeebier, is gestorven aan vogelgriep. Het dier werd gevonden bij Beachport, maar ook besmettingen zijn gevonden bij vogelsoorten als de grote kuifstern en dwergpinguïn. De Australische overheid heeft ongeveer 1 miljoen 200.000 euro uitgetrokken voor een vaccinatieprogramma om zeldzame vogels te beschermen. Bij Reno in de Verenigde Staten woedt een grote natuurbrand die ruim 4000 hectare heeft verwoest. Honderden huizen worden bedreigd en steeds meer mensen aan de rand van de stad moeten hun huis verlaten. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. De voetbalsters van de Graafschap debuteren dit seizoen in de Eredivisie en streven naar een plek bij de beste 7 van de 10 clubs. De club heeft nu 8 teams. Een eigen herkenbare identiteit en een financieel vangnet van rond de 50 sponsors. De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tegen Heerenveen om 11:15 in de middag. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn in 2 dagen tijd 2 Duitse bergbeklimmers omgekomen. Een man van 64 jaar overleed gisteren nadat hij 80 meter naar beneden viel bij de Olperrug. Eerder viel een 19-jarige man zo'n 40 meter naar beneden bij de Grossglockner en overleed ter plekke. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: It's mistake. Oh, you.

Dank u wel, dames en heren, voor uw enthousiasme, voor uw gezelligheid. Nou ja, lieve gasten, we naderen het einde. Voordat wij helemaal klaar zijn, dames en heren, komt er nog een nummertje over een heel leuk meisje. En ze heette niet Marietje. Het meisje heette Marie.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Steve Gurdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spits pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als derde. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn twee mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Voetballer Erling Braut Haaland heeft zijn kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als derde op de topscorerslijst. In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond.
1: Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen.
2: Steve Gurdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spits pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als derde. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028.
3: In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.
4: Voetballer Erling Braut Haaland heeft een kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als derde op de topscorerslijst.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
6: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In het Zwitserse Thusis zijn in een gebouw na een grote brand in totaal 4 doden gevonden. 14 mensen konden het pand ontvluchten, waarbij 8 mensen gewond raakten, van wie 2 ernstig. De oorzaak van de brand wordt onderzocht en de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Voetballer Erling Braut Haaland heeft zijn kenmerkende lange blonde haar afgeschoren en toont zijn nieuwe kapsel in een vlog. Collega's en bekenden reageren verbaasd op sociale media en in videobellen. Haaland scoorde op het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten 7 doelpunten en eindigde als 3e op de topscorerslijst. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen om het leven gekomen, onder wie een 4-jarige jongen, en raakten 7 anderen gewond. Op de westelijke Jordaanoever is een 14-jarige jongen doodgeschoten door het Israëlische leger en werd een 24-jarige Israëliër neergestoken, waarbij de dader is gevlucht. Sinds oktober zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zeker 286 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Steve Gurdat uit Zwitserland is in Aken voor het eerst wereldkampioen springen geworden. De Belg Thibaut Spitz pakte zilver en de Brit Harry Charles eindigde als 3e. Nederlandse ruiters kwamen niet in de finale en het team greep ook naast kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your Way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Smartphone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is in het ziekenhuis verslechterd door een bacteriële infectie in zijn bloed, meldt het Noorse Koninklijk Paleis. De koning ontvangt antibiotica en zijn toestand is inmiddels stabiel. Kroonprins Haakon neemt vooralsnog de taken van zijn vader over. Xavi Hernandez is benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB sprak ook met Michael Reiziger en Arne Slot, maar zij werden niet gekozen. Pep Guardiola was de belangrijkste kandidaat op de shortlist, maar wees de functie af. Deelnemers aan de marathon in Sydney krijgen komende week een medaille waarop per ongeluk het stadion uit München is afgebeeld, in plaats van het stadion uit Sydney. De organisatie erkent de fout en de verkeerde medailles worden daadwerkelijk uitgereikt, omdat het hardloopevenement snel plaatsvindt. Aan de start worden ongeveer 40.000 lopers verwacht. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat fans van Feyenoord naar hun vak gooiden tijdens de eredivisiewedstrijd van vanmiddag in Leeuwarden. De gewonden liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd ruim 20 minuten stilgelegd en SC Cambuur werkt samen met de autoriteiten om de daders te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien lossen op en het is tijdelijk droog. Daarna zijn er opklaringen, maar trekken over het noorden van het land opnieuw buien over. Het koelt af naar 6 tot 13 graden. Maandag is het, op een enkele bui in het noorden na, droog. Er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.